Ook wat hij nu in zin heeft te doen in deze nächste Monaten, wann hij met een frisches project ontvangt, het Eva Video Bibelschulklassen unterbieden. Je hoort nu dat programma Wat passiert, ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smarjes, klok 2 nu middag en klok 8 uwes uit. Je kan ook op onze internet zien horchen, van die tijden niet passen. De zied ving je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn nomen is Helen Boyen. Ik vreem me dat ik jund even de Luftwaffe duinen kon. Gottes sehen in bad nächstes Mal.